0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ijante mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow mom with fin de credive, agus ne schelte, et ta grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Young.